0: overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Blauwzoen heeft gisteravond een concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig en moet het gehoorschade voorkomen. Het weer, eerst wat wolkenvelden, in de middag op plaatsen zon. Bij 22 tot 28 graden wordt het aangenaam warm.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Bij basisschool De Zeearend aan de Lekerhoek heeft vrijdag rond 9:30 s'avonds brand gewoed. Daarbij is grote schade ontstaan. De politie wist vrij kort na de brand twee verdachten te arresteren op verdenking van brandstichting. De brand begon bij een scooter die bij de school in de brand was gestoken. Het vuur sloeg al snel over naar het gebouw zelf. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de hele school in brand vloog. De in brand gestoken scooter bleek eerder die dag te zijn gestolen aan de Hemmenland. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van camera's. Mensen met informatie of beelden kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Lelystedelingen willen de fietsveiligheid in Lelystad zien verbeteren. Dit kwam naar voren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, zo bericht Omroep Flevoland. De kwaliteit van fietspaden, tunnels en routes scoort gemiddeld een 6,6. Maar fatbikes komen overduidelijk naar voren als een groep weggebruikers die voor onveiligheid zorgt. De ondervraagden vinden dat op overlast door fatbikes meer controle en handhaving nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat mensen niet erg positief zijn over de stads- en streekbussen, maar over treinen zijn Lelystedelingen iets positiever. En afgelopen zaterdag bruiste het stadshart van Lelystad met activiteiten en optredens. Vier culturele instellingen vierden in en buiten hun locaties de start van het seizoen tijdens Lelystart. Zo was er bijvoorbeeld een kunstmarkt op het grasveld voor de Kubus, optredens van Corneel op het podium van de Waag en in de Kubus zelf vonden er workshops plaats. Het leverde een ongekende drukte op en natuurlijk veel gezelligheid. Nog een oproep van Sint voor elk kind. De stichting is nog op zoek naar bedrijven, organisaties en inwoners die willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen beleven. Als u mee wil helpen, zijn er verschillende manieren voor. Allemaal terug te vinden op de website www.sintvoorelkkind.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Deze week houdt de wisselvalligheid aan, maar vandaag en morgen valt het mee met het aantal buien en is het in de middag best warm in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig en nevelig met een paar mistbanken. In de loop van de ochtend breekt de zon nu en dan door. Wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen of motregen, komen volgens mij vooral vanmiddag voor. Maar met 22 of 23 graden en zwak tot matige zuidwestenwind is het warmer dan afgelopen weekend. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen overwegend veel wolkenvelden, maar lange tijd droog. Voor de zon is ook wel ruimte. De wind waait opnieuw vanuit het zuidwesten. Het wordt wel een fractie warmer. Later in de middag en begin van de avond is het soms nat. Woensdag en de dagen daarna volgt verspreid over de hele dag wat regen. Er zijn ook droge momenten met soms zon. Door een matige westelijke wind wordt het echter opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
5: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
4: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
6: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
7: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
4: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en Strand Nulde 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Verderop tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrij strook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 4 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Verder rijden we op een aantal trajecten geen treinen door sein- en wisselstoringen. Tussen Amersfoort, Vathorst en Putten rijden geen treinen. Tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen ligt het treinverkeer stil. Tussen Putten en Nunspeet rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden na het ongeluk van gisteren. En er rijden geen treinen tussen Zutphen en Dieren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De man van 51 die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1, een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de warmste dag van de week in Lelystad. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Tot de avond blijft het droog. Met 24 of 25 graden op het warmste moment van de dag voelt het zomers aan en is een jas overbodig. Later neemt de bewolking toe. Tegen en in de avond hebben we de paraplu soms nodig. Later vanavond klaart het breed op, toch kan vannacht nog een enkele bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van een graad of 12 tamelijk koel. Morgen is het heel anders. Met enige regelmaat komen buien voor. Af en toe schijnt de zon fel. Met hooguit 19 graden en een vlagerige westelijke wind is het beduidend frisser dan vandaag. Daarna blijft het veranderlijk, maar wordt het donderdag nog een fractie koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderlo en Stroe 5 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en Knoopend Grijsoord 11 met een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door de drukte op de A12. En 305 van Dronten naar Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 4 kilometer file. En daar is de vertraging iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
4: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
3: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
5: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
3: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. De spits verloopt op zich niet veel drukker dan gebruikelijk. Maar op sommige plaatsen is er toch wat extra vertraging door ongelukken. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderloo en Stroe 7 kilometer met een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. A12 Duitse grens Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde. 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar dik 10 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N344 van Apeldoorn naar Voorthuizen. Tussen Uddel en Kootwijk 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Radio Lelystad 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1, een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is de warmste dag van de week in Lelystad. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Tot de avond blijft het droog. Met 24 of 25 graden op het warmste moment van de dag voelt het zomers aan en is een jas overbodig. Later neemt de bewolking toe. Tegen en in de avond hebben we de paraplu soms nodig. Later vanavond klaart het breed op. Toch kan vannacht nog een enkele bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van een graad of 12 tamelijk koel. Morgen is het heel anders. Met enige regelmaat komen buien voor. Af en toe schijnt de zon fel. Met hooguit 19 graden en een vlagerige westelijke wind is het beduidend frisser dan vandaag. Daarna blijft het veranderlijk, maar wordt het donderdag nog een fractie koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 10 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en Amersfoort. Vathorst 8 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En 303 van Harderwijk naar Barneveld, tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1, 3 kilometer stilstaand verkeer. De extra reistijd is daar bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen, maar de files lossen wel geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de meeste vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een half uur oponthoud. Verderop tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord 10 kilometer met daar weer een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder zijn de files over het algemeen wat korter. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijsoord 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 met daar 10 tot 15 minuten oponthoud. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 7 kilometer met 10 minuten extra. A325 Arnhem richting Duitsland tussen Elst en Lent 4 kilometer file en daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het begon allemaal toen ik niets vermoedend op straat liep in dat verre vakantieland. Op het moment dat ik de straat wilde oversteken, hoorde ik plotseling een zware stem in mijn oor. Ik schrok en ik keek om. Daar zag ik ze om me heen staan. Vier dreigende gezichten die vast en zeker iets slechts van plan waren. Maar ze zeiden niks. Ze keken me alleen maar aan. Totdat een van hen nogal veel interesse toonde in mijn zilveren ketting. Hé man, zei hij, die koop ik van je voor $1. Ja, ik dacht dat hij een grapje maakte. Het is een erfstuk van mijn moeder, antwoordde ik. Maar hij wilde hem toch hebben, zei hij. Sterker nog, hij greep mijn ketting vast terwijl hij er vals bij grijnsde. Je zult er nog spijt van krijgen dat je me hier bent tegengekomen. Dat was wat hij zei. En toen ging hij er vandoor met zijn vrienden. Daar stond ik dan, in mijn eentje. Beroofd, geen geld op zak en ver weg van huis in een vreemd vakantieland. Ik besloot snel terug te gaan naar het hotel waar ik een plekje zocht bij het zwembad. Drankje erbij, zonnetje en zo vergat ik langzaam mijn boosheid. Totdat ik een zwoele vrouwenstem iets hoorde zeggen. Wil je niet wat sterkers, zei ze. Ik draaide me om en keek in twee prachtige ogen. Als je wat wil hebben, dan zeg je het maar, zei ze. En keek me uitdagend aan. Geloof me, je zult deze vakantie nooit meer vergeten. Maar ja, ik moest helemaal niks van er hebben. Ik wilde alleen nog maar weg van dat eiland van reggae en cricket. Normaal gesproken ben ik er dol op dat eiland, hoor. Maar voor mij hoefde deze vakantie niet meer.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1, een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de warmste dag van de week in Lelystad. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Tot de avond blijft het droog. Met 24 of 25 graden op het warmste moment van de dag voelt het zomers aan en is een jas overbodig. Later neemt de bewolking toe. Tegen en in de avond hebben we de paraplu soms nodig. Later vanavond klaart het breed op, toch kan vannacht nog een enkele bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van een graad of 12 tamelijk koel. Morgen is het heel anders. Met enige regelmaat komen buien voor. Af en toe schijnt de zon fel. Met hooguit 19 graden en een vlagerige westelijke wind is het beduidend frisser dan vandaag. Daarna blijft het veranderlijk, maar wordt het donderdag nog een fractie koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog een lange file tussen Stroe en Hoevelaken, 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken, 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 8 kilometer. En daar ben je bijna een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1... Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de warmste dag van de week in Lelystad. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Tot de avond blijft het droog. Met 24 of 25 graden op het warmste moment van de dag voelt het zomers aan en is een jas overbodig. Later neemt de bewolking toe. Tegen en in de avond hebben we de paraplu soms nodig. Later vanavond klaart het breed op. Toch kan vannacht nog een enkele bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van een graad of 12 tamelijk koel. Morgen is het heel anders. Met enige regelmaat komen buien voor. Af en toe schijnt de zon fel. Met hooguit 19 graden en een vlagerige westelijke wind is het beduidend frisser dan vandaag. Daarna blijft het veranderlijk, maar wordt het donderdag nog een fractie koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort gebeurde eerder vandaag een ongeluk. De weg is weer vrijgemaakt tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken, maar houdt ook hier rekening met 10 minuten vertraging. Dan nog een ongeluk op de N836 Randwijk Els. Tussen de aansluiting met de N837 en Zetten gebeurde het ongeluk. De weg blijft nog gesloten voor onbepaalde tijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Ze werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken loopt de vertraging daarom op tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1? Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de warmste dag van de week in Lelystad. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Tot de avond blijft het droog. Met 24 of 25 graden op het warmste moment van de dag voelt het zomers aan en is een jas overbodig. Later neemt de bewolking toe. Tegen en in de avond hebben we de paraplu soms nodig. Later vanavond klaart het breed op. Toch kan vannacht nog een enkele bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van een graad of 12 tamelijk koel. Morgen is het heel anders. Met enige regelmaat komen buien voor. Af en toe schijnt de zon fel. Met hooguit 19 graden en een vlagerige westelijke wind is het beduidend frisser dan vandaag. Daarna blijft het veranderlijk, maar wordt het donderdag nog een fractie koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op de A28 richting Amersfoort vertraging op door de nasleep van een ongeluk. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Ook op de N50 richting Emmeloord rijdt het langzaam vanaf Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Ze hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken ben je 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1... Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren is een jas overbodig in Lelystad. Het voelt zomers aan, zeker met de zon erbij. De bewolking neemt echter toe. Pas in de avond komt een paar buien voor. Later vanavond klaart het opnieuw op, maar het koelt snel af. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen is het weer omgeslagen. We hebben een jas, poncho en paraplu nodig. Naast de zon trekken buien over onze stad. Tijdens droge momenten wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Donderdag is de koelste dag van de week. Het is overwegend bewolkt. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. De meeste regen verwacht ik in de late middag en avond. Daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het iets minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeys.
2: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar staat de berm in brand naar aanleiding van een boerenprotest tussen Amersfoort Vathorst en Strand Nulde. De rechterrijstrook is afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op enkele plekken vertraging op naar aanleiding van boerenprotesten. Op de A1 Apeldoorn.

0: richting Amsterdam staat de berm in brand bij Hoevelaken. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1? Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is een jas overbodig in Lelystad. Het voelt zomers aan, zeker met de zon erbij. De bewolking neemt echter toe. Pas in de avond komt een paar buien voor. Later vanavond klaart het opnieuw op, maar het koelt snel af. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen is het weer omgeslagen. We hebben een jas, poncho en paraplu nodig. Naast de zon trekken buien over onze stad. Tijdens droge momenten wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Donderdag is de koelste dag van de week. Het is overwegend bewolkt. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. De meeste regen verwacht ik in de late middag en avond. Daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het iets minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment woedt er een bermbrand op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Die is aangestoken naar aanleiding van boerenprotesten. En dat betekent file rijden tussen Stroe en Hoevelaken. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag

0: geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A1 loopt vertraging op richting Amsterdam. Vanuit Apeldoorn kom je tussen Stroe en Hoevelaken een vrachtauto met pech tegen. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging een kwartier. Op de A28 richting Utrecht is het mis tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Het rijdt langzaam 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1? Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is een jas overbodig in Lelystad. Het voelt zomers aan, zeker met de zon erbij. De bewolking neemt echter toe. Pas in de avond komt een paar buien voor. Later vanavond klaart het opnieuw op, maar het koelt snel af. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van 1 graad of 12. Morgen is het weer omgeslagen. We hebben een jas, poncho en paraplu nodig. Naast de zon trekken buien over onze stad. Tijdens droge momenten wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Donderdag is de koelste dag van de week. Het is overwegend bewolkt. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. De meeste regen verwacht ik in de late middag en avond. Daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het iets minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kapotte vrachtauto op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Zodoende 6 kilometer file en 1/2 uur vertraging. Je zou kunnen omrijden via Arnhem, de parkeerstaat 50 en verder over de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken. Die is ook weggeholpen. De rijstroken zijn vrij. Is nog wel 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Dat is bij Heerde-Zuid 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur... zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844... of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1? Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is een jas overbodig in Lelystad. Het voelt zomers aan, zeker met de zon erbij. De bewolking neemt echter toe. Pas in de avond komt een paar buien voor. Later vanavond klaart het opnieuw op, maar het koelt snel af. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van 1 graad of 12. Morgen is het weer omgeslagen. We hebben een jas, poncho en paraplu nodig. Naast de zon trekken buien over onze stad. Tijdens droge momenten wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Donderdag is de koelste dag van de week. Het is overwegend bewolkt. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. De meeste regen verwacht ik in de late middag en avond. Daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het iets minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Langzaam rijden tussen Apeldoorn Noord en Heerde Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 5 minuten oponthoud. Ook op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. En hij pleit voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het weer in het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij 18 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844... of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1? Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is een jas overbodig in Lelystad. Het voelt zomers aan, zeker met de zon erbij. De bewolking neemt echter toe. Pas in de avond komt een paar buien voor. Later vanavond klaart het opnieuw op, maar het koelt snel af. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen is het weer omgeslagen. We hebben een jas, poncho en paraplu nodig. Naast de zon trekken buien over onze stad. Tijdens droge momenten wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Donderdag is de koelste dag van de week. Het is overwegend bewolkt. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. De meeste regen verwacht ik in de late middag en avond. Daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het iets minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten op onthoud. En tot zo.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staan voornamelijk vrij korte files. Op de A1 is het wel wat drukker van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Op zo'n 30 plaatsen op het spoor werden buizen en andere voorwerpen gevonden. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dan het weer op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Vanavond aan de kust en in het oosten kans op een bui.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1... Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren is een jas overbodig in Lelystad. Het voelt zomers aan, zeker met de zon erbij. De bewolking neemt echter toe. Pas in de avond komt een paar buien voor. Later vanavond klaart het opnieuw op, maar het koelt snel af. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen is het weer omgeslagen. We hebben een jas, poncho en paraplu nodig. Naast de zon trekken buien over onze stad. Tijdens droge momenten wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij waait een matige westelijk wind. Donderdag is de koelste dag van de week. Het is overwegend bewolkt. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. De meeste regen verwacht ik in de late middag en avond. Daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het iets minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file in het midden van het land. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum. Daar ook een kwartier vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Nijkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zo.

0: doen.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd.

0: hebben gevonden. Het ontregelt het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen is de vertraging nog een kwartier. De rest van de files wordt nu snel korter. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles 1,5 week geleden. Dan het weer aan de kust en in het oosten kans op regen. Morgen meer buien, maar tussendoor ook zon.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn 2 minderjarige jongens door 2 mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de 2 jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1... Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de 4e keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De komende uren is een jas overbodig in Lelystad. Het voelt zomers aan, zeker met de zon erbij. De bewolking neemt echter toe. Pas in de avond komt een paar buien voor. Later vanavond klaart het opnieuw op, maar het koelt snel af. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen is het weer omgeslagen. We hebben een jas, poncho en paraplu nodig. Naast de zon trekken buien over onze stad. Tijdens droge momenten wordt het niet warmer dan 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Donderdag is de koelste dag van de week. Het is overwegend bewolkt. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. De meeste regen verwacht ik in de late middag en avond. Daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het iets minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor

0: plaatse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en drie anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet.

0: net al zeiden, dat past bij Ben Saunders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Saunders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
1: Goedenavond. Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. We zijn een tijdje met vakantie geweest, maar we zijn er weer. En we gaan weer één keer in de twee weken op de dinsdagavond bij een mooi Lelystads bedrijf rond om te horen hoe het met hen gaat, wat ze eigenlijk voor producten maken of voor diensten verlenen en hoe ze Lelystad kennen. Die kunt u overigens ook terugluisteren. Al onze uitzendingen staan op de site, maar worden ook uitgebracht als podcast. En als je denkt, ik wil nog wel eens van dat bedrijf wat weten, nou, dan staat hij er misschien al wel tussen. Waar zijn we vandaag? We zijn, zo hoort het ook in het begin van deze serie, weer eens een keer gewoon op een bedrijventerrein. We zijn op het bedrijventerrein Noordersluis bij Uritech. Uritech Benelux. Een technisch gespecialiseerd bedrijf uit Lelystad dat zich bezighoudt met het herstellen en voorkomen van verzakkingen, verzakte betonvloeren, funderingen, wegen en spoorinfrastructuur. Nou, in de krant lees je er heel veel over, zal ik maar zeggen. En dat doen ze met hele bijzondere technieken. Geavanceerde injectietechnieken, zoals ze dit zelf zeggen. En met een hars die dan in de bodem uitzet en de draagkracht van de ondergrond versterkt. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar gaan we dadelijk veel meer van horen. Het is techniek die uit Finland komt en naar Nederland is geëxporteerd sinds 1991. In Nederland, België en Benelux, Luxemburg, worden de activiteiten samengebracht in één organisatie, Uritech Benelux, en Lelystad is de Nederlandse hoofdlocatie. Nou, we gaan daar eens over praten. We gaan erover praten, zo met Sandra Terhune. Maar eerst ga ik naar binnen op het bedrijventerrein, het bedrijf binnen en naar boven, naar haar kantoor. We zijn inmiddels dus binnen in het kantoor. Sandra, fijn dat we hier mogen zijn.
2: Ja, van harte welkom, Job.
1: Laten we eens even kijken. We gaan natuurlijk dadelijk van alles vragen over het bedrijf. Maar wie is Sandra en wat is jouw rol binnen het bedrijf?
2: Nou, zoals je al zei, mijn naam is Sandra Terhune en ik ben de algemeen directeur van Uritech Benelux en ook van Uritech Duitsland.
1: Dat is wel bijzonder. Dus ik zou niet zeggen half Europa, maar het komt eigenlijk in de richting, hè?
2: Ja, dat is, Duitsland is een behoorlijk grote markt, dat klopt. Daar is het Benelux een klein broertje van, ja.
1: Hoe ben je hier terechtgekomen in dit bedrijf?
2: Een beetje via de familie, via de familielijn. Mijn vader heeft dit bedrijf opgericht in 1991. En zat een aantal jaar geleden met een opvolgingskwestie. Ik heb het eigenlijk nooit willen overnemen, maar toen dacht ik, ik ga die stap toch zetten. En toen ben ik met mijn vader in gesprek gegaan. Dat was 2017.
1: En nou kun je inmiddels al bijna 10 jaar terugkijken. Nooit geen spijt van gehad?
2: Geen enkel moment. Nee, geen spijt. Dat was de leukste stap om te maken. Ja.
1: Mooi. Nou, hij zei al, Benelux en Duitsland. Doe je dat hier vanuit Lelystad?
2: De Benelux, daar ben ik ook wel echt de operatief directeur voor. Dan is Lelystad ook echt het hoofdkantoor. Dan hebben we nog één kantoor in Oudenaarde, België. Dat ligt dicht bij Gent. En in Duitsland heb ik een operatief directeur werkzaam, Guido Gesinski. Omdat daar de wet en regelgeving ook heel specifiek is. En dat land is ook voor mij te groot om vanuit Lelystad alleen te besturen. Want ik heb daar inmiddels ook 5 vestigingen, meerdere vrachtwagens rijden. 66 man.

0: personeel rondlopen. Dus daar heb ik echt iemand voor nodig die dat operatief regelt. Ja.
1: En ben Lux vanuit Lelystad. Nou, vertelde je al, je vader is dit bedrijf begonnen. Heeft hij dat gedaan in Lelystad?
0: Ja, het is ook echt begonnen in Lelystad. Ja, voor de Lelystedelingen, de echte insiders, die kennen misschien het Siddadorp. Daar was mijn vader als transcendant meditatiepersoon vroeger ook. Leefde hij daar. En via dat netwerk is Uretek bij hem terechtgekomen. Inmiddels hebben wij afstand genomen van de beweging. Nou, dat klinkt ook weer heel hard, maar daar zijn we niet meer in actief. Maar ja, Uretek wel. En nog steeds hartstikke blij dat dat ook via die weg tot ons is gekomen.
1: Nou, dat is wel mooi, want de meeste bedrijven die we tegenkomen zijn van elders verhuisd naar Lelystad, maar dit is echt hier ontstaan. Dan is altijd natuurlijk de nieuwsgierigheid, hoe komt iemand op het idee om dat bedrijf te beginnen?
0: Ja, zoals ik al zei, of zoals jij in de intro ook al zei, het is, komt van origine uit Finland. Die mensen zijn TM'ers, zoals ze dat dan zo kort zeggen. En die zochten in hun netwerk vanuit de TM-beweging mensen in Europa die de producten ook konden verkopen. En nou, iemand in Lelystad heeft hem toen aangesproken en gezegd, joh, ik krijg deze vraag, is dat misschien niet iets voor jou? Maar mijn vader is was technisch tekenaar op het moment. Of heeft ook een van de kunstwerken aan een weg hier ingetekend.
1: Nou, ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Welke?
0: Dat zou ik niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Maar het is met van die flapjes, rode flapjes, wit-rode flapjes bij het rangeerterrein, geloof ik. Als je richting het rangeerterrein gaat.
1: Als ik me niet vergis, is dat de windwachter die daar staat ook bij op weg ook naar het biologisch dynamisch gebied.
0: Dat is hem, ja. Dat is hem.
1: Nou, leuk om te weten. Maar even terug naar Uretek.
0: Nou goed, toen is hij aangesproken. Hij is toen naar Noorwegen afgereisd. Daar hadden ze namelijk het dichtstbijzijnde project destijds om uit te voeren. En hij was meteen verkocht en zei, dit ga ik ook doen. En zo is de licentie, want het was toen nog een licentieonderneming. We zijn inmiddels onafhankelijk. Heeft hij de licentie van Nederland gekocht en later ook van Duitsland. En nog weer later kwam België en Luxemburg erbij.
1: Dat is een mooi bruggetje naar wat dan het product is. Want ja, als iemand ergens enthousiast over wordt, dan ben je natuurlijk heel nieuwsgierig. Maar wat is dan zo bijzonder?
0: Ja, het is ook wel een beetje magisch, vind ik zelf nog steeds. En wat mijn vader toen zag, was echt het pure werk. Dus het liften en ondervullen van een vloer die verzakt is. En dat kan je bijna met het blote oog zien omhoog gaan. En dat kan echt op de millimeter nauwkeurig. Voor het spoor doen we dat zelfs op de halve millimeter nauwkeurig. Maar het meeste werk wat we inmiddels doen is een latere techniek, en dat is funderingsherstel. Zeker actueel nu door de droogte. Dan verzakken veel funderingen op staal, heet dat. Dus funderingen die niet onderheid zijn met palen. En die verzakking verhelpen we dan met een 2-component expansiehars.
1: En dat is natuurlijk super actueel, want je ziet dat er zelfs nu ook een nationaal programma ontwikkeld wordt voor funderingsherstel. Omdat het in heel veel plaatsen, en vooral die plaatsen waar flexibele waterstand is en waar de funderingspalen nog op de scheiding van nattigheid en droogte staan, ja, daar hebben veel woningen wel een probleem.
0: Ja, dat klopt. Dat komt ook veel voor. We zien ook nu weer in de aanvragen door de droge zomer die we hebben gehad, dat echt de interesse weer stijgt en ook de problematiek weer stijgt. En het was voor mij ook een hele eer om een aantal jaar geleden bij het RLI-rapport als enige marktpartij te mogen worden uitgenodigd om even mee te praten over wat een funderingsherstelbedrijf doet, wat we nodig hebben en wat dat ook voor de toekomst betekent, politiek gezien.
1: Ja, want dat is natuurlijk hartstikke actueel. Maar je zei het al, als enige marktpartij, heb je dan veel concurrentie in deze branche?
0: Zeker heb ik wel concurrentie, hoor. Van de conservatieve en hoe zeg je dat, originele technieken, wat echt met uitgraven is, het breken van de begane grondvloer, opnieuw de funderingen aanbrengen of verbreden, verdiepen. En er zijn ook wat injectietechnieken, ja.
1: Maar deze is uniek.
0: Uiteraard, ja.
1: Maar hij gaat met hars, geloof ik, hè? Dat ik las en dat ik vertelde in de inleiding.
0: Ja, het is een 2-componenten hars van polyurethaan. De meeste mensen kennen dat misschien van peur uit de bouwmarkt. Maar dat is het dus niet, want het is echt een hele grote chemische familie. Want deze harsen die kunnen ook 50 ton per vierkante meter optillen. En dat is de hypothetische grens. Ik denk dat dat zelfs nog meer is als daar alle voorwaarden voor zijn om die druk voldoende op te bouwen. En dat zijn dus 2 componenten die injecteren we onder druk In de ondergrond. Daar reageren ze met elkaar. En door die reactie komt er een expansie vrij. En met die expansie drukken we eigenlijk alles, of ja, compacteren we eigenlijk weer de ondergrond. Dus het zoekt ook echt de weg van de minste weerstand. Dus de ondergrond wordt eerst gecompacteerd. Als daar voldoende druk is opgebouwd, dan wordt ook zo'n gebouw omhoog gelift. Dat houden we dan met laserapparatuur in de gaten. Dus zodra we ook maar 1 mm lifting zien, dan weten we al dat de grond voldoende stabiel is gemaakt om de last van de woning weer te dragen.
1: Ja, want dat is het plaatje. Verzakkingen komen ook doordat er in de ondergrond van allerlei ruimten ontstaan en beweging is. En die vul je op met die hars in feite.
0: Ja, als er holle ruimtes is, dat kan bijvoorbeeld ook zijn door onderspoeling van een kapotte hemelwaterafvoer. Of iemand heeft afgegraven voor een kelderbak en daardoor is het zandpakket verschoven. Maar er zijn nog zoveel meer redenen waarop dat kan. Bij het spoor zie je gewoon dat de zware belasting voor die overwegen met de trein het probleem zijn. En die holle ruimtes zijn niet altijd echt holle ruimtes die je met het blote oog ziet, maar gewoon los zand of losse klei. Nee, klei is eigenlijk niet los. Maar met de droogte is nog een ander voorbeeld, en dat is die klei die water houdt. Al dat water wordt uit die klei getrokken en daardoor klinkt die klei in. Dus het volume neemt gewoon af.
1: Stel nou dat je met deze oplossing het probleem opgelost hebt. Hoe lang blijft dat dan, zal ik maar zeggen, goed? Of moet je na verloop van tijd weer terugkomen om opnieuw bij te vullen?
0: Het zou wel kunnen natuurlijk. We hebben geen garantie op het weer of andere externe invloeden. Maar we komen daar natuurlijk gewoon met het doel dat we daar voor 1 keer zijn. Het voordeel hiervan is wel, omdat het niet zo ingrijpend is, als het toch nog weer nazakt, kunnen we vrij eenvoudig nog een keer langskomen om bij te injecteren. Op het product zelf zit ook meer dan 30 jaar garantie. En voor bepaalde voorwaarden kunnen we ook echt een servicegarantie geven, een servicetermijn aan klanten. Mocht het weer zakken, dan komen we gewoon terug zonder problemen.
1: Het is mooi om daar straks even iets meer van te zien, voor zover dat kan, hè? Want het gebeurt natuurlijk onder de grond. De mensen die hier bij jullie werken, met hoeveel doen jullie dat?
0: In de Benelux zijn we in totaal met 20. In Lelystad zijn dat er 12, zeg ik even uit mijn hoofd. En in Duitsland hebben we 66 personen.
1: Ja, normaal gesproken kun je redelijk vermoeden wat nou de achtergrond moet zijn. Maar dit klinkt zowel chemisch als mechanisch. Wat voor achtergrond moeten jullie medewerkers eigenlijk hebben?
0: Dat is ook heel divers. We willen wel graag dat mensen affiniteit hebben voor de techniek. Als ze op de vrachtwagen werken of als ze de projecten moeten bezoeken voor het opstellen van offertes. Maar dat kan ook iemand zijn die gewoon uitstekend Frans spreekt aan de telefoon. Hè, want we hebben ook Waalse klanten. En in mijn geval, mijn achtergrond ligt ook niet in de techniek. Ik heb religie en levensbeschouwing gestudeerd aan een vrije universiteit.
1: Dat is dan nog wel een klein verschil.
0: Dat is zeker een klein verschil, ja. En het was ook behoorlijk wat bijspijkeren, maar dat was ook wel echt heel erg leuk. En er zijn echt heel veel mensen natuurlijk die van de techniek wel wat weten. Grondmechanische achtergronden hebben, geologische achtergronden. En daar laat ik me ook graag door adviseren en door deze wondere wereld heen leiden.
1: Mooi. We worden steeds nieuwsgieriger naar die magische techniek. Maar voordat we daar meer van gaan horen en over de toekomstbeeld van Neuratech, gaan we eerst eruit naar muziek.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra ter Huurne over haar bedrijf Uritech. En over, ik zou bijna zeggen, de wondere wereld van het oplossen van verzakkingsproblematiek met hele innovatieve technieken. Je hebt er net wat over verteld, Sandra, maar ik vraag me altijd al af als ik me rondom me heen kijk. Hier in Lelystad bijvoorbeeld, zijn jullie hier ook actief? Maar ja, tegelijkertijd, in Lelystad staat natuurlijk alles een beetje op palen, hè?
1: Ja, dat klopt, Job. Wij doen eigenlijk niet zoveel werk in Lelystad zelf. De ligging is trouwens wel heel centraal. Voor onze vrachtwagens die door het hele land of door de hele Benelux rijden, is dat ideaal. Een enkele keer heeft hier een bedrijf problemen met de verzakte vloer, omdat de vloer tussen de muren is gestort, los van de fundering die dan op palen is. En daar kunnen wel heftige verzakkingen zijn hier in de polder. Misschien mensen die een tuin hebben hier ook niet vreemd, dat je opeens toch wat tegeltjes bij moet leggen om van de tuin de woonkamer in te lopen. Zo heb je hier ook wel bedrijven die zo 30 tot 60 centimeter verschil kunnen krijgen met de deurdrempel. En daar enkele keer kunnen we dat oplossen.
0: Ja, helder. Maar er zijn natuurlijk hele delen van Nederland waar die funderingsproblematiek en die verzakking echt een groot probleem is. Zo, waar werken jullie zoal?
1: Ja, eigenlijk door heel Nederland. We hebben alleen problemen met veen, omdat dat zo'n, dat noemen we dan plastische ondergrond is. Die geeft zoveel mee, terwijl wij druk proberen op te bouwen met onze resins, dat we daar helaas onvoldoende kracht kunnen zetten om zo'n woning of een vloer te kunnen liften. Maar over het algemeen werken we door heel Nederland en dus ook door heel de Benelux, België en Luxemburg.
0: En in Duitsland dus.
1: En in Duitsland, ja, dat ook. En dat kan in kleigrond zijn, dat kan zand zijn. Nou ja, er zijn nog wel meer ondergronden te noemen eigenlijk. En de problematiek is dan ook altijd heel uiteenlopend van, zoals ik al zei, een hemelwaterafvoer die lekt. Maar ook bomen kunnen voor problemen zorgen doordat ze heel veel water opnemen. Droogte, lekkages in silo's, sporenwegen die verzakken. Het is vrij uiteenlopend.
0: Dus als je door het land rijdt, dan kijk je af en toe waar je scheve woningen ziet staan of niet. Denk, kijk, hier is een klant.
1: Ik kan je zeggen dat mijn partner het behoorlijk vervelend vindt om door Nederland te rijden met mij. Want ik kan om de zoveel kilometer wel een bedrijf, in ieder geval een bedrijf aanwijzen waar we werken, ja.
0: Kijk, zo zie je maar. Hey, dat doen jullie met een groep mensen. En even voor mijn beeld, dan gaat er een vrachtwagen op pad waar apparatuur in zit. Maar daarvoor neem ik aan dat iemand ter plekke moet gaan kijken om te beoordelen wat moet hier nou eigenlijk gebeuren en kan onze oplossing hier?
1: Ja, precies. Dus over het algemeen hoe zo'n klant bij ons komt, is ofwel via het internet of via. Die zullen dan bellen of een aanvraag indienen. Ze worden dan teruggebeld door de verkoopbinnendienst. Die doet dan eigenlijk de eerste filtering. Kunnen we hier wat mee? Soms zijn mensen gewoon heel hoopvol en denken ze, oh, met mijn palenfundering kan dat ook. Nee. Dus dat zeggen ze dan netjes aan de telefoon. Als er dan wel een kans is, dan gaat de technisch adviseur daarheen, kosteloos en vrijblijvend. Die neemt dat project op. Dat kan een huis zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook op Schiphol zijn, of Tata Steel. Petrochemische industrie werken we ook. Nou, die loopt daar dan rond. Hoe kan mijn vrachtwagen daar komen? Heb ik dan voldoende plek om te werken? En na zo'n opname zal die dan een offerte toesturen. En als ze een opdracht krijgen, dan gaat de vrachtwagen erheen. Dat is eigenlijk een soort van mobiele werkplaats. Er zit ons materiaal in, er zitten de pompen in en al het andere wat zij nodig hebben. Boormachines om de lansen te plaatsen en te kunnen injecteren ter plekke.
0: Gaan we dadelijk vast wat meer over horen als we hier eens rondgaan en kijken. Maar je zei net, met een palenfundering kun je echt helemaal niks.
1: Nee, die constructie is eigenlijk al te vast voor ons om wat te doen. Plus het is voor ons een indicatie dat de ondergrond dermate slecht is dat we eigenlijk al niks kunnen uitwijzen. Want wij werken maar, dat is nog steeds vrij diep, 8 meter onder het maaiveld. En zo'n palenfundering die gaan soms 12, 35 meter diep. Ja, dat is voor ons, dat zijn lengtes die wij niet kunnen halen.
0: Maar bij niet gefundeerde woningen, als je ze veel op zandgrond bijvoorbeeld vindt, daar kunnen jullie aan de bak als het nodig is.
1: Ja, dat kan.
0: Hey, je hebt net het proces beschreven. Dat gaat al een hele aantal jaren zo. Maar hoe ziet de toekomst van je bedrijf eruit? Denk je dat er meer werk aan zit te komen door alles wat er met de waterstanden gebeurt? Is het stabiel? Denk je, nou, we moeten misschien naar een andere tak van sport gaan omkijken?
1: Oh, dat is ook wel een hele goede vraag. Nou, gek genoeg, of nou ja, ook misschien begrijpelijk genoeg, de bouw is vrij conservatief en behoudend, dan zijn wij na 30 jaar nog steeds een innovatief bedrijf te noemen. dat betekent niet dat wij zelf ook niet naar innovatie kijken. Dus ik ben met het R&D-team altijd bezig om te zoeken naar oplossingen, verbeteringen. En voor de toekomst, ja, als deze droogte zo aanhouden zoals ze voorspellen, zullen wij inderdaad nog wel werk houden. Maar we zitten ook naar de transformatiemarkt te kijken. Dus daar werken we veel voor in Duitsland. Dan heb je het bijvoorbeeld over woningbouwverenigingen die in een bestaande stad steeds minder plek vinden om uit te breiden, nieuwe woningen te bouwen en dan gaan optoppen. Dus op bestaande flatgebouwen nog een woonlaag of twee toepassen. Zo'n fundering is dan berekend op enkel 3 lagen bijvoorbeeld en 4 en 5 niet. Dus dan zouden wij de fundering, of dan kunnen wij de fundering weer versterken, verbeteren, zodat die draagkrachtig genoeg is voor die extra woonlagen.
0: Ik kan me voorstellen dat daar nogal wat rekenkracht voor nodig is. Want dat gaat natuurlijk. Dit zijn wel enorme risico's, hè, als je het niet goed uitrekent.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad niet zomaar met een dag werk gedaan. Ook in het voorwerk niet. Daar gaan wel maanden overheen. En daar heb je ook echt een constructeur voor nodig. En meerdere checklists om dat goed door te rekenen. Ja.
0: Maar het kan dus wel. Het optoppen was natuurlijk bij de vorige minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, was dat een van de speerpunten. Hè? En je zag het eigenlijk maar weinig gebeuren, juist door dit probleem.
1: Ja, dus het optoppen in Nederland komt niet zoveel voor en is misschien voor ons ook wat minder interessant, omdat in Nederland veel van die appartementgebouwen gewoon weer gefundeerd zijn op palen. In België en in Duitsland is dat minder het geval en ik zie daar echt wel, wel markt in. Maar in Nederland kan je ook aan iets anders denken qua transformatie. Een supermarkt die een oud pand verkoopt in verband met problemen op de elektriciteitsmarkt, kopen ze misschien een oude locatie op met een oude vloer die niet berekend is op zoveel schappen kilo's erbij. Dan kan zo'n vloer natuurlijk door ons wel worden behandeld om die draagkracht weer te hebben.
0: Maar dan ook weer opnieuw, als die niet al gefundeerd is op palen, neem ik aan.
1: Voor vloer maakt dat niet zoveel uit, nee.
0: Dus ook dan kun je gewoon zo'n vloer versterken, als het ware.
1: Ja, precies.
0: Mooi. Dus als je probeert in perspectief te kijken, dan stabiel, groei?
1: Ja, ik ga natuurlijk altijd voor groei.
0: Ja, en wat dat betreft, als een techniek na 30 jaar nog innovatief is, dan zou dat ook moeten kunnen. Hè? Want zijn er dan ook andere technieken inmiddels in ontwikkeling waarvan je weet, denk van nou, dat kan ook wel eens onze markt betreden?
1: Ja, daar kunnen we zo een kijkje naar nemen in de hal. Er is iemand wat aan het voorbereiden voor een vrij nieuwere techniek die wij in de markt zetten. Dat heet soil bonding. En dat zetten we in op locaties waar wordt afgegraven om bijvoorbeeld een kelderbak te realiseren naast een bestaand gebouw. Die fundering moet dan worden opgevangen zodat die niet verzakt. En dan kunnen wij met soil bonding een oplossing voor bieden.
0: Gaan we dadelijk even naar kijken. Maar nog even terug naar Lelystad. Hier in Lelystad ontstaan. Doen jullie veel samen met Lelystadse bedrijven?
1: Zoveel mogelijk. Maar dat is gezien ons internationale karakter soms ook wel moeilijk. Maar je moet bijvoorbeeld denken aan onze accountant. Die zit hier. We kopen hier ook lokaal in. Maar het polyurethaan, dus de resins die wij inkopen, die komen niet van hier. Dat is elders in Nederland.
0: En je medewerkers komen wel voor een deel uit de stad?
1: Ze komen op één na allemaal uit Lelystad.
0: Kijk, dat is toch mooi als werkgever ook in de stad. Met andere bedrijven in BKL-verband contact?
1: Ja, voorheen wel. Dat is een beetje verwaterd. Maar dat heeft meer met mijn eigen drukte te maken dan dat ik dat niet een warm hart toedraag of vind dat het niet belangrijk is. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te onderhouden, ja.
0: Ja, dus wat dat betreft ook wel een echt Lelystads bedrijf. Veel bedrijven die doen naast dat ze hun activiteiten uitvoeren ook nog iets voor de samenlevingen. Hebben jullie daar programma's voor?
1: Ook heel goed dat je dat vraagt. We zijn sponsor geweest van de Voedselbank. En ik probeer me zoveel mogelijk met lokale educatie te maken. Te richten, dus tastbaar techniek op Porteum, daar helpen we elk jaar weer bij. En ik ben nog op zoek naar andere projecten om te doen, ja.
0: Want zeker dat tastbaar techniek of überhaupt techniek en kinderen kennis laten maken met techniek, dat is natuurlijk voor jullie branche ook heel relevant.
1: Ja, heel erg relevant. Je ziet dat er tekorten zijn in de bouw in het algemeen. Maar ook in het funderingsherstel is gewoon heel weinig personeel. Terwijl het juist een hartstikke leuk beroep is om uit te voeren. Dus dat proberen we zo veel mogelijk ook te laten zien. Dat zo'n tastbaar werk, dat ook echt heel leuk is. En lonend kan zijn, want Die jongens op onze vrachtwagen zijn in zekere zin alledaagse helden. Die komen een probleem oplossen in een dag. Mensen zijn altijd super blij omdat hun thuis, want dat is het ook, hè, hun thuis is opeens weer woonbaar of voelt weer veilig. De hoeveelheid tekeningen en andere presentjes die ze dan bijvoorbeeld van kinderen krijgen, dat is echt ongelooflijk veel. Dus ja, ik wil dat graag laten zien, dat de bouw echt ook een heel mooi en warm beroep kan zijn. En niet alleen, zoals ze soms zeggen, alleen maar hard werken, bikkelen en fysiek te zwaar. Want dat is nog veel meer.
0: Ja, want dat is natuurlijk het beeld wat mensen veel hebben in de blauwe overal, waar je de hele dag met een schep in je hand te hard aan het werk bent. Maar het is veel meer dan dat.
1: Ja, zeker. Het is echt veel meer dan dat. En ook als je met een timmerman spreekt en die zegt ook van, joh, ik kom gewoon langs een huis dat ik 20, 30 jaar geleden heb gebouwd met mijn eigen handen. Ja, dat zijn maar weinig beroepen die dat kunnen zeggen.
0: Nou, dat is mooi. En als u nou eens meer van techniek wil horen, in die podcastserie zit er ook een van techniekopleidingen Flevoland. Want ook daar zijn we wezen kijken. En over kijken gesproken, naar de muziek gaan we eens daadwerkelijk bij Urotech rondkijken.

0: Welkom terug bij Lelystad en Bedrijf. U heeft veel gehoord over Uritec, maar ja, nou wordt het toch tijd om eens te kijken of we u mee kunnen nemen in wat dan die wondere wereld is. We waren naar boven gegaan, naar het kantoor van Sandra, en vervolgens gaan we maar eens even kijken wat we hier nog meer vinden.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk van het ene kantoor naar het andere kantoor. In welke kantooromgeving zijn we hier, Sandra?
2: Dit is de boekhouding en administratie. Zoals zo vele bedrijven ook een essentieel onderdeel om het bedrijf gaande te houden. En zo heeft iedereen ook echt wel zijn rol te spelen binnen dit bedrijf. Net zo belangrijk.
0: Als je rondloopt zie je ook iets van het pand, hè? Daar zit zo'n puntje vooraan ontworpen. Zat daar nog een verhaal achter of was dat idee van de architect?
2: Ik vermoed een idee van de architect. Onze buren hebben precies zo'n pand.
0: Kijk, dan zie je maar dat toch ook op bedrijventerreinen eenvormigheid. Nou, gaan we natuurlijk naar beneden, daar waar het echte werk gebeurt. Maar wat je dan wel ziet, zijn hele mooie grote foto's. Ik zou bijna zeggen, van stoere mannen met grote boeren.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, die foto's hebben we laten maken bij een aantal projecten waar wordt uitgevoerd om echt even goed te laten zien wat voor werk wij doen. Je ziet bijvoorbeeld hier een plaat met twee collega's die een lans inbrengen in een hal waar de halfvloer was verzakt. En dat was dan echt een voorraadhal, dus die schappen stonden ook scheef. En de heftruck had daar ook veel problemen mee om daar nog netjes overheen te rijden over die vloer. Ja, en dat wordt dan door ons weer rechtgezet.
0: En dan zie je heel goed wat er dan gebeurt, hè? Er wordt uiteraard een gat geboord. In dat gat wordt die lans ingebracht. En dan moet ik me voorstellen dat daardoorheen straks dan ook de harsstroom die onder de vloer terechtkomt.
2: Ja, je hebt het helemaal goed, Job. Dat heb je goed gezien.
0: Nou ja, zo'n plaatje geeft een mooi beeld van wat er gebeurt. Maar laten we nog wat verder in de praktijk gaan kijken.
3: Dat ligt er nog mee.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Dan zijn we naar beneden. Natuurlijk nog weer een aantal kantoren.
2: Ja, hier zit een deel van de verkoop, onder andere de verkoopmanager en de verkoopbinnendienst. Dus de twee dames in dit geval, die je aan de telefoon zult krijgen als je ons belt.
0: Mooi. En dan gaan we naar de kantine. Wat ik nog niet gezegd heb, Uritec, jullie hebben een mooie ondertitel. Fundamenteel herstel.
2: Ja, dat is zo. Ja, daar zijn we heel blij mee. In het Duits is het bewaren was ons streek. Dus wat bewaren wat ons draagt, net zo mooi. Ja. Maar ook beide dekt het de lading, ja.
0: Nou, het herstellen van fundamenten door de kantine, waar jullie ook gezamenlijk eten zijn net. Toch een beetje familieachtig bedrijf?
2: Dat denk ik wel, ja. Zo wordt het in ieder geval ervaren door mijn collega's. En het is letterlijk ook een familiebedrijf. Maar de collega's zeggen zelf onderling ook wel eens als een nieuwe collega verwelkomen. Ja, welkom bij de familie.
0: Zijn er veel mensen die de familie ook weer verlaten of valt dat mee?
2: De doorloop valt mee, ja. En de meesten halen wel de 10-jarig jubileum. En dat wordt groots gevierd in onder andere een weekend dat we elke om de 2 jaar hebben met elkaar. Met partners en kinderen tot 18 zijn dan ook uitgenodigd. En dan gaan we met z'n allen en de Duitse collega's in een hotel gezellige dingen doen. Of we zijn één keer in de 2 jaar dan ook. En dat is dit jaar dan in Duitsland bij elkaar als collega's onderling om even aan de teambuilding te werken.
0: Wat dat betreft wordt ook echt niet alleen de techniek leuk, maar ook het werk. We lopen door de kantine heen en waar komen we dan terecht?
2: Ja, ook iets wat vaak onderdeel is van een bedrijf, de kopijkamer. Dus hier staat de printer en de enveloppen en dergelijke. En hier is ook de productiemanager en de planning te vinden.
0: En er staat weer zo'n prachtige foto met ook de missie en de visie erop. Wel leuk om die nog even voor te lezen. Missie is dan waarde van bouwkundige constructies herstellen. En dan behouden middels minimaal invasieve methodes met oog op duurzaamheid, behoud en milieu. En als visie gericht op bevorderen van veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid in bouwprojecten en de infrastructuur. Dus het is altijd een combinatie van zorgen dat iets weer een volgende levensfase mee kan, maar ook op een duurzame manier.
2: Ja, en ik zie het ook als een extreme vorm van upcyclen. Want we zorgen er echt voor dat een gebouw weer in functie wordt hersteld. En bijvoorbeeld in de meest extreme gevallen wordt wordt gestopt voor sloop. Dus dat deze materialen nog een keer een aantal decennia mee kan gaan in plaats van dat het in de afvalput terechtkomt.
0: Het is bijna de ultieme vorm van circulariteit, hè? Want je gebruikt hetzelfde materiaal nog een keer.
2: Ja, in zekere zin wel. Daar gaan we voor.
0: Nou, laat maar eens even naar die praktijk gaan kijken.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra Terhuurne over haar bedrijf Uritech. Als we in de hal binnengekomen zijn, dan gaan we eerst even kijken in wat de bunker heet. Daar mag je in ieder geval niet roken. Volgens mij mag dat nergens. Maar dat is natuurlijk omdat je werkt met chemische materialen. Maar daar zie je allerlei grote tanks. Is daar waar de magic in zit?
1: Ja, dat zijn de twee componenten waarmee wij werken. En de bunker is ook zo ingericht dat het brandvertragend is en dat de materialen op lekbakken staan, zodat dat ook veilig staat hier.
0: Maar het zijn harsen en het zijn materialen die pas beginnen te reageren als ze met elkaar in aanraking komen, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus dit zijn echt extreme voorzorgsmaatregelen. Maar zoals het er nu staat, heeft het geen gevaar voor ons.
0: En zijn die materialen eigenlijk makkelijk in te kopen? Zijn ze veel beschikbaar? Of is het ook dat een markt, want je hoort dat natuurlijk heel veel, waar grondstoffen ook schaarser worden?
1: Ja, we hebben wel wat problemen met grondstoffen, maar dat heeft met name ook te maken met bijvoorbeeld de markt in China. Want zo wereldwijd zijn deze materialen inmiddels. Als die ontzettend aantrekken in hun bouwmarkt, dan zie je meteen een schaarste op de markt in het algemeen. En dat merken wij dan ook meteen aan de prijzen. En dan werken wij uiteraard ook met een soort van recept van Coca-Cola. Speciaal voor ons ontwikkeld en dus ook uniek. En dat heeft soms ook wel wat leverproblemen. Maar toch naartoe gaat het eigenlijk hartstikke goed, gezien de wereld geopolitieke problemen die er zijn.
0: Ja, dus wat dat betreft, eigenlijk kun je zeggen, het is speciaal voor jullie ontwikkeld. Er zijn nog geen andere bedrijven die dit type werk uitvoeren met deze receptuur.
1: Ja, dat is inderdaad. Wij zijn daar uniek in.
0: En zijn er dan wel bedrijven die met een andere receptuur het kunstje proberen na te doen?
1: Jazeker, die zijn er.
0: Maar daar wil je niks over zeggen, kan ik me zomaar maar voorstellen. Gaan we naar de bunker, maar even terug naar de werkplaats.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra Terhuurne over haar bedrijf Uritech. Behalve al het andere wat je natuurlijk in een werkplaats ziet, zie je ook een busje staan. En dat zijn nou de busjes waar alle magic in zit?
1: Nee, dit is eigenlijk een hulpvervoer. Mocht de vrachtwagen vol zitten, dan kan iemand nog met een busje volgen en dan bijvoorbeeld ook extra equipment meenemen. Maar de magic waarmee het uiteindelijk wordt gedaan, dat is de vrachtwagen zelf. En die staat hier niet. Dat is voor de podcast wat minder spannend, maar voor mij beter, want dat betekent dat hij een project aan het uitvoeren is.
0: Nou, toch goed als we dan toch hier staan bij die vrachtwagen, neem ik aan, normaal gesproken wel staat. Wat zit er nou precies in? Je zei een rijdende werkplaats. Hier staan we ook in de werkplaats met een boor, met van alles wat je bij een werkplaats kunt bedenken. Is dat nu ook zoals een vrachtwagen eruit ziet?
1: Ja, min of meer. Ze nemen dan materiaal mee voor de hele week. Meestal zijn ze van maand tot vrijdag weg als de afstand dat vraagt. En er zit dan ook de pomp bij. En een klein, echt ook het letterlijk een klein werkhoekje waar wat werkzaamheden, schroeven en boren en dat soort dingen kan worden uitgevoerd. En de boormachines gaan natuurlijk ook mee en de lansen.
0: Ja, want dat is wat er. En natuurlijk dan ook de harsen uiteraard die geïnjecteerd wordt.
1: Ja, dat is die voorraad waar ik het over had. Die harsen, ja, die worden er ook meegenomen.
0: Nou zie ik hier ook iemand aan het werk. Dus ik neem aan dat er ook wel voorbereiding moet plaatsvinden voordat je daadwerkelijk aan het werk kunt bij een klant.
1: Nou, dat is in dit geval wat specialer, want dat is voor soilbonding, waar ik het eerder over heb gehad. Normaal werken we met gesloten lansen, maar hij is nu met een boormachine deze lansen aan het voorbereiden, zodat hij voor soilbonding een zo egaal mogelijke verspreiding geeft.
0: Dus dan moet ik me voorstellen dat het niet alleen onderuit komt, maar dat het ook aan de zijkant eruit kan komen?
1: Ja, precies. Ja. En dat onder, dat klopt wel deels, maar wij zorgen ervoor dat die lans ook omhoog wordt getrokken, zodat de verspreiding van het materiaal normaal gezien bij een doorsneeproject volledig is tot aan de funderingsvoet. Maar bij soilbonding, dat materiaal is heel lang vloeibaar en ook vrij vast. Kunnen we die lans niet meer optrekken en moeten we dus de lansen voorbewerken om dat te kunnen uitvoeren.
0: En soilbonding is denk ik iets van ondergrond of aardebinding eigenlijk, hè? Ja. Betekent dat je daar dan lossere elementen, lossere grondsoorten meer aan elkaar kunt kleven als het ware?
1: Ja, precies. Zoals ik eerder ook zei, als je bijvoorbeeld een kelderbak wil afgraven, of jouw buren doen dat, of op een andere manier moet er een bouwput worden gerealiseerd naast een bestaand pand of naast een bestaande constructie, dan wil je ervoor zorgen dat die fundering veilig is en niet meezakt met die graafwerkzaamheden. En onze soilbonding zorgt ervoor dat die bodem daaronder zo gefixeerd is, zo vast is, dat dus niet meer kan gebeuren.
0: En je zei het is een innovatieve techniek, dus dat doe je nog niet zo lang?
1: Nee, dat doen we eigenlijk niet zo lang. Dat is ook vooral vanuit de vraag van de klanten gekomen, dat zij wilden of wij met hun meedachten bij bepaalde projecten. En dat hebben we toen verder uitontwikkeld.
0: En dan is er altijd een beetje een duiveltje in mijn achterhoofd zegt, ja, maar je kunt dan niet even meer experimenteren, want het zal maar eens niet lukken.
1: Nee, dat is dus ook inderdaad echt met samenspraak met de opdrachtgevers dat we daar pilotprojecten mee uitvoeren. Maar we hadden van tevoren eigenlijk al wel het vermoeden dat we dit ook wel konden. Alleen het zat niet in onze kerntaken. En nu we merken dat daar ook echt wel vraag naar is vanuit onze opdrachtgevers, ontwikkelen we dat verder uit.
0: En wat dat betreft krijg je dus steeds nieuwe varianten op een bestaande techniek bij eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, we proberen zoveel mogelijk te innoveren op de bestaande technieken en uiteraard ook te kijken naar wat er nieuw is op de markt.
0: Dan lopen we even naar buiten. Dat is nog steeds lekker weer op het bedrijventerrein. Dan zie je inderdaad wat je al eerder zei, dat de twee buurpanden een beetje hetzelfde uiterlijk hebben. Maar ik loop naar buiten omdat je altijd ook wel wil weten, jullie zijn een innovatief bedrijf. Maar hoe ga je dan zelf om met je eigen innovaties, maar ook met verduurzaming bijvoorbeeld?
1: Ja, ik probeer het pand hier en ook in Duitsland zo groen mogelijk te krijgen. Het pand in Duitsland is ook in ons eigendom sinds een paar jaar. Daar hebben we zonnepanelen opgezet. Een geluk bij een ongeluk, om het zo maar even te zeggen. De airco is bij ons kapot gegaan. Die werkt ook al meer dan 20 jaar. Dus die wil ik nu vervangen met een warmtepomp. We zien hier ook twee of drie laadpalen staan. Buiten het vervoer van de vrachtwagens is alles zoveel mogelijk elektrisch hier. En ook dat probeer ik in Duitsland zoveel mogelijk door te vallen. Hoewel ze daar wat minder ver zijn dan in Nederland qua laadcapaciteit en dergelijke.
0: Ja, en dan moet je wel op tijd zijn met laadcapaciteit, want de aansluit lukt ook niet meer overal.
1: Nee, ik was hier nog op tijd, dat klopt. Maar de aansluitingen zijn problematisch, ook hier op het terrein. Daar hebben ze meerdere gesprekken over met elkaar, ja.
0: Ja, zeker. Nou, volgens mij staan we dan letterlijk buiten, maar hebben we het hele bedrijf ongeveer gezien. Is er iets wat jij ons mee wil geven, waar we het niet over gehad hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Je hebt een hele goede vragenlijst voorbereid, Job. En ik wil je bedanken voor je komst.
0: Graag gedaan. Jij bedankt voor de rondleiding. En als u nu denkt, ik weet nou eigenlijk wat ze doen. En ik heb toch ook iets met een fundering of met... misschien kan het wel iets zijn. Jullie werken ook voor particulieren, hè?
1: Dat klopt, ja. We werken voor bedrijven en particulieren, dat is waar.
0: En nou ja, een bedrijf dat in Lelystad ontstaan is, en je zit in Lelystad, die gun je dan natuurlijk ook in Lelystad het werk. Laat ik met die oproep afsluiten. Dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer met weer een nieuw, een mooi Lelystadsbedrijf.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: deze studio en op deze avond. We gaan er weer iets moois en leuks van maken. Vooral ook met veel humor.
1: Ja, de kosten nog moeite zijn gespaard om deze dinsdagavond salon, om de crème de la crème van Lelystad in de studio te halen.
0: Nou, dus wat willen we nog meer?
1: Ja, poëzienieuws natuurlijk.
0: Oh, dat is nou...
1: Is er nieuws, stopt?
0: Ja, een beetje wel, zou ik zeggen. 7 oktober, dan is er namelijk, zijn er de Rap and Roar Awards.
1: Oh, wat zeg je dat mooi.
0: Ja, dat moet je ook helemaal op die manier zeggen. En dat, dat is op de Creatieve Campus in Almere. Bolderweg nummer 2.
1: Ja.
0: En als je er naartoe wil, dat kan natuurlijk altijd, geef je vooral op. Maar dat is €7,50 per persoon.
1: Weet je wat Rap en Roer is? In Almere? Het is een soort talentenprogramma.
0: Ja.
1: Is het,
0: We hebben er al eens eerder dichters van bij ons gehad die daar een prijs hadden gewonnen. Of dan in ieder geval bekendheid hebben gekregen.
1: Ja.
0: Heel erg leuk ook.
1: Daar een prachtig optreden hebben gehad.
0: Het is zeker de moeite waard om daar gewoon een keertje naartoe te gaan. En dan hebben we ook nog de gedichtenwedstrijd. De meeste dichters weten dat inmiddels wel, dat al bijna eraan zit te komen. We bestaan 5 jaar en dat wilden we graag vieren met deze gedichtenwedstrijd. Nou, als u nog wat wil, dan voor 21 september moet het dan opgestuurd worden.
1: Ja, ik zit even te kijken naar de dichters achter mij. Welke van die dichters allemaal meedoen met de wedstrijd.
0: Ja,
1: dat is nog maar een handje vol. Eentje.
2: 1%. Helaas.
0: Op 6 oktober dan wordt de top 5 in de dinsdagavondsalon gepresenteerd.
1: Zeker. Hey, Topsy, voor me zijn we helemaal vergeten onszelf voor te stellen. Jij bent in ieder geval Topsy Lange Reis.
0: Volgens mij weten ze dat al lang.
1: Oh, en ik ben Joshua Buinink. Onze technicus Vinay, ik denk dat hier zijn sponsorgeld bij binnenhaalt, heeft een prachtige Lelystadse band. Ik wil die graag even laten horen. Verhaven heet het. Welkom bij de dinsdagavondsalon.

0: Wauw, Vinay.
1: Kijk eens, gillende gitaren van Verhaven. Come back to you. Verhaven bent uit Lelystad. Nou ja, Lelystad, dan is het bruggetje maar heel klein naar de Dijkdichters.
2: Ja, dat is zeker heel klein.
1: Dus,
2: ja, en ook best wel heel lang, hè? Want de Dijkdichters bestaan al bijna 15 jaar. 17 jaar? Sorry, luisteraars. Ik word even gecorrigeerd. 17 jaar. En zelf ben ik daar 15 jaar al bij. En nog steeds met heel veel enthousiasme en met veel plezier. Want het is zo leuk om in een groep te zijn. En dan alle zielenroerselen van elkaar te horen. Alle gedachten die je op papier zet. Mm-hmm. Situaties waar je over nadenkt. Wat je boeit. En dus ja, en het leuke is, we zijn dus weer begonnen vorige week.
1: Ja.
2: We hebben een zomerstop gehad. En we zijn vorige week weer bij elkaar gekomen. En toen was het ook een aardige groep, gelukkig, voor de eerste keer weer.
3: Ja, dat wou ik net vragen. Hoe groot op dit moment?
2: We waren met z'n negenen.
3: Oké.
2: En we zijn oorspronkelijk met z'n twaalfen. Ja, soms zijn er altijd wel mensen verhinderd of nog met vakantie. Of...
3: Ja, dat is logisch.
2: Ja, maar... Er zit een meneer achter mij, die zit alles even voor te kouwen, maar daar luister ik dus niet naar.
1: Te souffleren.
3: Die komt zo aan de beurt.
2: Ja, jij mag straks, Mark. Ja. Nou, ja, stel je vragen, Joshua.
1: Ja, ik zit er helemaal middenin. Ja, Dijkdichters, ik ben natuurlijk zelf ook...
2: Zeker.
1: Lid van geweest.
2: Jij bent een van ons geweest. Ja,
1: precies. Ja, ja. Misschien kun je de luisteraars die daar toch nog nooit van gehoord hebben... het is haast niet voor te stellen...
2: Nee.
1: Toch eens vertellen, wat doen jullie dan als Dijkdichters?
2: Nou, luisteraars, u heeft vast wel eens van de Dijkdichters uit Lelystad gehoord. Want we timmeren best wel aan de weg. We zijn een groep hele enthousiaste mensen. Van jong, middelbaar tot 80 plus... En wij komen iedere maandagavond bij elkaar in de Brink. Dat is een buurthuis. En dan komen we op de maandagavond om 19:30 samen. En dan nemen wij een gedicht mee. Mm-hmm. En uitgeprint 12 keer. En dat delen we dan uit. En dan leest degene die het uitdeelt, leest het voor. En dan gaan we erover spreken.
1: Is dat een gedicht van jezelf of van anderen?
2: Uiteraard een gedicht van onszelf.
1: Ja.
2: Ja. Want dat is juist het leuke. Je schrijft een gedicht vanuit jezelf... om daar dan weer reacties
3: een soort
2: op
3: feedback
2: te
3: op te krijgen.
2: Feedback.
3: Maar is dat dan per avond één dichter? Waar dat dan op
2: nee,
3: zijn?
2: Nee, we komen allemaal aan de beurt. Soms zijn er ook wel eens dichters die hebben even geen gedicht... omdat ze geen inspiratie hadden.
3: Dat kan.
2: Maar over het algemeen zijn er dan... 8, 9 gedichten die worden besproken. Nou, en dan zijn we op zo'n avond.
3: Okay.
2: En dan zijn we om 21:30 zijn we weer klaar. We hebben ook 2 pauzes ertussen. 2 rookpauzes en 2 drinkpauzes.
3: Dus 4 pauzes?
2: Nee, dat gaat. Je hebt rokers en drinkers en die hebben dezelfde pauze.
3: Ja, ja, oké.
1: Ja. Ja, je zegt dat je al 17 jaar daar bent.
3: 15.
1: Of 15 jaar. Wat is het wat jou zo blijft trekken aan de dijk?
2: Nou, toch wel de mensen, de groep. Het samenkomen van gelijkgestemden. Hmm. En mensen die dan even naar je luisteren. Je wordt gehoord. En het voedt je ook om dan toch iets met je gedicht te doen. Om het te verbeteren of het aan te passen. En dat feedback van elkaar. Ja, ik kom uit het onderwijs. En misschien is dat ook nog steeds de reden dat ik van een groep hou.
1: Mm-hmm.
2: En het is gezellig. Het is een warm bad als je daar geweest bent.
3: Mm-hmm. Oh,
2: je krijgt energie. Je krijgt er energie van.
3: Het klinkt heel positief in ieder geval.
2: Ja.
1: Kun je even je gedichten laten horen, Anne?
2: Ja, dat kan natuurlijk. Ik heb afgelopen... We maken dus 2 gedichten per maand, hè, die we altijd laten horen.
1: Mm-hmm.
2: En er zit er nog 1 bij van Code Rood. Nou, jullie weten vast nog wel dat we een Code Rood periode hebben gehad.
1: Mm-hmm.
2: Als je het niet hebt gemerkt, dan zat je misschien in de koelkast of zo. Maar die Code Rood vond ik wel heftig, dus dat heb ik verwoord. Code Rood. Mijn zintuigen ervaren een onbekend gevoel. Geur van warmte dringt mijn neusgaten binnen. met reuk van verdroogd hout en hete stenen. Geen verkoelende streling op armen en benen. Slechts een verstikkende, brandende stilte hangt als een lode last om me heen. Waar zijn de geluiden die horen bij buiten? Waar blijft beweging of een aarzelende zucht? Verzengende hitte dwingt het prille groen in de tuin meedogenloos tot verdroging. Het raakt me diep als ik dit zie gebeuren. Hoop dat code rood groen gaat kleuren.
1: Mooi.
3: Ja.
1: Nu kijk ik direct naar de dijkdichters hier op de achtergrond. Hebben jullie feedback al direct? Of is dit...
0: Groen is een mooie kleur. Ja.
1: Groen is een mooie kleur, zegt Mark.
3: Dat is een leuk feedback.
2: Ja, maar nu hebben ze het niet op papier, hè?
1: Oh, dat is het.
2: Het is de bedoeling dat iedereen het ook op papier heeft.
1: Ja.
2: En dan kan je meelezen en dan kan je het ook wat duidelijker zien.
1: Hoe is dat voor jou om feedback te ontvangen? Ik kan me ook voorstellen, je hebt 2 weken gezweet op zo'n gedicht. Je denkt, nou, dit is het.
2: Nou, ik ben het niet altijd met alles eens.
1: Nee.
2: En wat ik voel en bedoel is soms voor een ander moeilijker om mijn gevoel weer te plaatsen. Dus... Mm-hmm. Maar dat mag ook.
3: Maar dat hoort eigenlijk.
2: Maar soms zijn er wel woorden waar je naar zoekt. En dan heeft een ander opeens wel een woord waarvan ik denk... oh ja, prima. Dus het is een wisselwerking.
1: Ja,
3: ja, maar dat is juist naar mijn idee het leuke. Jullie, je dicht allemaal anders.
2: Ja.
3: Dus het geeft allemaal een andere input en impact.
2: Iedereen heeft ook een eigen stijl.
3: Ja. Ja, precies.
2: Dat is ook de ene dicht wat langer, de andere heeft altijd hele korte regeltjes. En weer een ander die rijmt helemaal niet. En je herkent op een gegeven moment toch wel dat gedicht is van die en die.
1: Ja,
3: dat is wel grappig.
2: Ja.
1: De tijd is maar kort. Misschien heb je nog 1 gedicht voordat we naar de volgende...
2: Ja, ik heb een boom in de tuin. En die was zwanger.
1: Ach.
2: Daar heb ik een gedicht over gemaakt.
3: Een boom in de tuin die zwanger was.
2: Nou. Zwanger. De prunus is zwanger geraakt. Het is er toch van gekomen. Als enige van de bloesembomen is ze bevrucht door een zucht van de wind en bestoven. Ze hangt nu zwaarwegend met groeisels bollend blauw als een rijpe, volle vrouw. Maar soms... Door een vlaag laat ze haar vruchten vallen, die als een voedselrijk tapijt liggen te geuren en glimmen. Voor dit alles gaat ontbinden, kan iemand mij vertellen hoe ik Jantje kan bereiken? Waar kan ik hem vinden?
3: Jantje zag geen spruimen staan.
2: Precies.
3: Ja, ik heb hem door. Goed. Ik moest even doordringen, maar...
2: Ja, even nadenken. Ja.
3: Dankjewel, Anne.
1: Dankjewel, Anne Gaalman.
3: Het was wel heel duidelijk hoe je hem beschreef. Ja, ik zag hem helemaal voor me. Niet Jantje, maar die boom.
2: Ja, die boom.
1: Mooi. We gaan even luisteren naar Guus Meeuwers. Als de liefde niet bestond.

Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik jouw liefde zou verliezen. Er is geen liefde

0: eigenlijk ook een gedicht, hè, Jos?
1: Het is een lied als een gedicht. Een gedicht als een lied.
0: Een liefdesgedicht. Heerlijk. Mooi, mooi romantisch. Ja, hou ik wel van. Ja. Naast mij zit Jaap Eelman.
2: Jazeker.
0: En leuk dat je er ook bent, Jaap. En jij bent ook lid van de Dijkdichters.
2: Ja, dit is inmiddels het derde jaar dat ik meedraai met de Dijkdichters.
0: Oké, nou.
1: En hoe is zo'n avond bij de Dijkdichters voor jou?
2: Ja, het is altijd... Wat ik altijd opvallend vind, is dat we soms ook wel met dezelfde thema's komen. Of je dat een beetje aanvoelt. En dat vind ik altijd heel wonderlijk dan. Dan krijg je dus heel veel verschillende gedichten. Maar wel in dezelfde stroom mee. En dat blijf ik iedere keer weer heel wonderlijk vinden. En wat ik ook heel leuk vind, is dat we een heel gevarieerd gezelschap hebben. Wat achtergrond betreft en ook wat leeftijden en zo. En op een of andere manier klikt dat toch heel goed. Ondanks dat we het lang niet altijd met elkaar eens zijn over bepaalde dingen. Is het toch heel stimulerend.
1: Wat zijn sommige van die thema's waar je denkt van... hey, opeens zitten we allemaal op hetzelfde?
2: Nou ja, bijvoorbeeld het kan iets zijn bijvoorbeeld wat in de wereld gebeurd is. Mm-hmm. Waar je dan mee bezig bent. Maar het kan ook iets zijn bijvoorbeeld... iets opvallends uit de natuur. Zoals nu bijvoorbeeld die warmte van de zomer. En het lijkt wel of je dat dan... Of je dat met elkaar een beetje aanvoelt, waardoor je dan toch met dat soort zaken allemaal komt.
0: Eigenlijk heel erg leuk natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat je dan merkt dat je vanuit hele verschillende kanten met dezelfde dingen bezig bent.
2: Ja.
0: Maar ze dan weer op een hele andere manier verwoord.
2: Zeker.
0: Want dat is dan ook natuurlijk extra. Dat je dan elkaars gedicht hoort.
2: Ja.
0: En ook merkt hoe verschillend er naar dingen gekeken wordt.
2: Nou, en we hebben natuurlijk hele verschillende stijlen. En dat is ook heel leuk.
0: Ja.
2: Maar ja, daardoor leer je ook zelf weer van.
0: Ja.
2: Het is een soort kruisbestuiving.
0: Nou, is dat niet hetgene waarom het eigenlijk is ontstaan, die hele Dijkdichter? Dat je van elkaar kan leren en goed te luisteren.
2: Ja.
0: Hè? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke.
2: En wat ook heel leuk is, dat we regelmatig toch ook optredens hebben. Dus... soms in de bibliotheek, maar soms ook bij een opening van een tentoonstelling. Voor landart hebben we dingen gedaan. Nou, en dat geeft het nog een extra dimensie.
0: Ja, leuk.
1: Ja. Wat waren activiteiten die jou erg aanspraken?
2: Nou, ik heb met Deria een dagje landart gedaan. En dat was wel heel erg leuk.
1: Wat is dat? Dus Robert Morris en de...
2: Ja, en wij stonden bij Pier en Horizon. En er waren niet heel veel mensen, maar de sfeer was heel erg leuk. Iedereen zat voor ons op de dijk in het gras... En wij mochten daar een aantal gedichten doen. Dus dat is toch. En de kunstenaar die het kunstwerk gemaakt had, was er ook bij. Die heeft eerst wat van zijn kunstwerk verteld. Mm-hmm. En wij hebben dus ieder een gedicht van het kunstwerk gemaakt.
0: Oh ja. Ja, dat vind ik altijd zo leuk. Eigenlijk wat je de laatste tijd veel hoort en merkt. Dat verschillende disciplines bij elkaar komen.
2: Ja.
0: Dus ook muziek met dichten, maar ook in dit geval kunst. Ja, dat vind ik een goede ontwikkeling.
2: Ja.
0: Omdat het allemaal iets te vertellen heeft aan de mens.
1: Heb je volgens een gedicht wat hoorde bij een van die activiteiten?
2: Dat heb ik niet bij me, maar Deria gaat dat zo meteen wel doen.
1: Heel goed. Heel
2: maar
1: goed.
2: Ik heb wel andere gedichten bij me.
1: Hou ze warm, luisteraars.
2: Ik begin met iets luchtigs. Mm. Kan het daarna wat zwaarder worden. Het gedicht is echt een zomers gedicht en het heet Hommeles. We hebben deze zomer een nest hommels in de spouw. De ventilatiespleet tussen de stenen was blijkbaar niet te nauw. De rijk behaarde dames vliegen met verenigde krachten zacht zoemend af en aan, want de bloemen wachten. Al die drukte bij de opening trekt onze kat ook aan. Maar na even kijken besluit ze, laat die hommels maar lekker gaan.
0: Heel verstandig van de kat.
1: Mooi. Is dat iets, ook een gedicht waarbij je feedback hebt gekregen? En wat je
2: dit nog niet, want dat heb ik eigenlijk in het zomerreces gemaakt.
1: Okay.
2: Dus,
3: dit horen we voor het eerst.
2: Ja.
0: Oh, leuk. Helemaal leuk.
1: We hebben de primeur te pakken.
2: Ja. Ja. Dus wat dat betreft, dat heb ik nog niet eerder laten horen. Dus,
1: wat heeft jouw besluit doen besluiten trouwens om bij de Dijkdichters te komen?
2: Ik las een advertentie in de Flevo Post. Mm. En ik mijn hele leven heb ik al gedichten gemaakt, maar eigenlijk nooit in groepsverband. Toen dacht ik, dat zou toch eigenlijk wel heel leuk zijn. En toen hadden ze een kennismakingsavond en daar ben ik gewoon aangeschoven.
1: Ja.
2: En
0: gebleven.
2: En een aantal gedichten meegenomen. En ik vond de sfeer zo leuk en dat sprak me zo aan dat ik denk, hier wil ik wel bij. En dat vonden zij gelukkig ook.
1: Ja, kijk. Ja, want hoe kom je erbij trouwens? Kan ik
2: nou ja, er is wel een soort ballotage. Klinkt dat wat zwaar, maar dat betekent je... Als je bij de kennismaking geweest bent, dat je, en je wil erbij dat je dan 5 gedichten aanlevert. En die worden dan bekeken en
0: beoordeeld.
2: En dan wordt er besloten van, nou ja, het heeft voldoende niveau of niet.
0: Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Of je past erbij of niet, hè? Want het moet ook een beetje klikken natuurlijk. Ja, dus dat
0: denk ik ook, ja, dat ook belangrijk is natuurlijk.
2: Zeker.
0: Je voelt.
2: Ja, maar je moet je veilig voelen, denk ik.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, ja, je moet ook zelf wel openstaan voor een stukje feedback.
0: Ja.
2: Ja, dat,
0: feedback, CQ, kritiek. Maar
2: ja, dan, ja. Ik
0: vind feedback mooier, hoor.
2: Feedback is,
1: Ik ben toen uit zwaarders, Jaap. Heb je...
2: Ja, ik heb wel wat zwaarders, want ja, helaas gaan de oorlogen ook nog door. En ik heb... ik heb een wat zwaarder gedicht meegenomen en dat heet Oorlogsogen. Wat haar ogen zagen is meer dan je van een moeder kan vragen. 2 slappe kinderlijfjes door gehelmde mannen naar buiten gedragen. De pijn uit haar hart vloeide roodgloeiend als lava naar buiten. Maar na het begraven kan ze haar inktzwart gestold verdriet niet meer uiten. Wat haar ogen zagen is meer dan een moeder kan dragen. Haar hele leven lang zal ze iedere dag 2 slappe kinderlijfjes door gehelmde mannen naar buiten zien worden gedragen.
1: Ja, zegt een gedicht om even stil van te zijn.
0: Ja.
1: Dankjewel, Jaap. Leuk je even van je te horen over de dijkdichters. We maken plaats voor, ik kijk, Marjolein Pronk. En ondertussen luisteren we nog even naar Ramses. Mens durft te leven.

maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef?

De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas. En van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan. En roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk.

maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap aan je laars.

0: Ramses. Ja, dat was Ramses. Met Mens durft te leven. Ja, dat is inderdaad op dit moment wel een item eigenlijk. Hè? Van, je moet er toch zorgen dat dat boven blijft in deze tijden. Dat je wel durft te leven. Wij gaan naar onze volgende gasten.
1: Ja.
0: Marjolein Pronk. Ja. Hallo.
1: Hallo.
0: Welkom. Fijn dat je er ook bent. En ik hoorde dat jij ook iets met tijdens Land Art hebt gedaan.
1: Nee, dat is Derja.
0: Ik ben weer helemaal abuis. Oh. Ik zei, vroeg dat net aan je toch, of niet?
2: Ja, zoiets. Ik had het er ook al bij staan. Maar goed, dat maakt ook allemaal niet uit. Welkom Marjolein. Ja. Jij bent ook dijkdichter. Ja. Hoe vaker wij dijkdichter zeggen, hoe meer we gesubsidieerd worden. het is wel grappig. Ik zie iedereen hier met A4'tjes binnenkomen. Maar eigenlijk niet zo heel veel bundels.
1: Nee, ik heb ook nooit een bundel uitgegeven.
2: Nee.
1: Ik sta inmiddels 3 keer in gezamenlijke bundels.
2: Ja.
1: Maar ik heb nog nooit zelf een bundel uitgegeven.
2: Heb je nog niet genoeg materiaal, denk je?
1: Op zich zou ik wel genoeg materiaal hebben. Maar ik ben er nooit mee bezig geweest.
2: Hmm.
1: Wie weet, in de toekomst.
0: Ja, ja. Kan maar zomaar opeens komen, hoor.
1: Ja.
2: Ja, ik ken je natuurlijk van muziek en acteren en,
1: ja.
2: En nou ja, ook van dichten. Turks zing je volgens mij.
1: Ja, ook ja. Nog.
0: Turks? Zeker. Dat had ik nog niet eens gehoord. Wat
1: nee, en soms schrijf ik dan een gedicht om aan mensen weer te verklaren wat ik dan ga zingen.
0: Oké. Okay.
1: Zodat ze het ook begrijpen.
0: En hoe kom je aan Turks dan?
1: Nou ja, dat is eigenlijk sowieso... ik ben opgegroeid in Amsterdam Oud-West. Met veel Marokkaanse, Turkse, Surinaamse vriendjes en vriendinnetjes. Mm-hmm. En dan leer je tellen en schelden eigenlijk. Dat is het eerste op die leeftijd. En later dat ik volwassen was, toen mijn kinderen klein waren, naar Turkije op vakantie gegaan en zo'n enorme klik met de mensen ook. Het is zo bijzonder om een voorbeeldje te noemen. Wij zochten op een gegeven moment bij Antalya in de buurt een waterval en we konden hem niet vinden. Met de huurauto al 5 rondjes gereden. Gaan naar een man met zo'n kioskje en we vragen of hij ons uit kan leggen hoe we nou moeten rijden. Hij zegt, ja hoor, geen probleem. Gooit zijn hele toko dicht, stapt bij ons in de auto, rijden een half uur verder en wij de hele tijd onderweg. Ja, maar u moet ook weer terug. Nee, dat geeft niet, dat komt wel goed. Ja. Nou, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, zie je voor je dat iemand in Nederlandse winkel dicht doet en zegt, joh, ik stap in je auto, ga wel even met je mee. En ik kan hier wel 10 voorbeelden van dit soort dingen opnoemen. Dus ja. Ik heb die mensen echt in mijn hart gesloten. En ik kwam terug uit Turkije, had een cd gekocht. We hadden nog lira over en mijn man zei, koop wat leuks op de luchthaven, want dan anders moet ik er 2 keer voor betalen als ik het weer in moet ruilen. Toen heb ik een cd gekocht van Sertab Erener. En die is net als ik sopraan. En toen ben ik eerst fonetisch haar liedjes mee gaan zingen. Nou ja, dan wil je op een gegeven moment ook al een klein beetje weten wat je zingt. Dus dan ga je een beetje met de taal stoeien.
0: Oh, okay, zo.
1: Nou ja, dat is inmiddels wel weer een beetje verzand. Omdat ik ook gedichten schrijf en aan muziektheater dingen meedoe. Dus heb ik geen tijd meer om te studeren op de taal. Maar straks als ik gepensioneerd ben, ga ik dat zeker wel weer oppakken.
2: Kijk eens. Heb je een gedicht voor ons, Marjolein?
1: Ja, ik heb dit zit in een boekje ook. We hebben op 19 november 2023 in de Kubus een samenwerking gehad tussen het Harmonie Orkest en de Dijkdichters. En dat vond ik wel leuk om in een van die samenwerkingen dat nog even weer naar voren te halen. Nee, dit was het Harmonie Orkest. We gaan volgend jaar iets doen met het Symfonie Orkest. Dit was met het Harmonie Orkest. Dit waren allemaal gedichten die met seizoensdingen te maken hadden. En ik had gekozen voor de Aurora Borealis. Kijk, lijkt de eerste noot te vragen. Hoe mooi in de kleuren groen en geel lijken flonkerende slierten een dansje te wagen, samenvloeiend in een schitterend mooi geheel. Onderscheid in wat u hoort verschillende fasen, waar net als Sila, tenorsax, dwarsfluit en trompet ook hier nieuw leven in lijken te blazen. De route uitgestippeld, de toon is gezet. Sila, God van licht, geeft mensen stem en inspiratie. Dus luister, wellicht met de ogen dicht. Zie het in gedachten dansen in al zijn gratie, deze aurora borealis of ook wel noorderlicht. En zo zeggen de Inuit, kleurt het noorderlicht soms rood, zoals ook door de sjamaan waargenomen, wees dan gewaarschuwd voor oorlog en dood. Deze voorspellingen zijn vaak uitgekomen. Slechts de krijger die in strijd het leven heeft verloren, heeft het recht om naar dit licht over te gaan. Zij zijn voor deze speciale reis uitverkoren, zichtbaar van bergtop naar hemel als een glijbaan. Dein mee in deze muzikale vertolking, alsof je zelf deze kleurenpracht kunt beleven. Zo vaak gezien door de noordelijke bevolking, maar nu in de Lelystadse kubus, voor heel even.
2: Mooi.
0: Ja, heel mooi.
2: Hoe inspireren de dijkdichters jou in je gedichten?
1: Een van de dingen die ik ook geleerd heb bij de dijkdichters is om ook regelmatig een gedicht te schrijven wat niet op rijm is. Mm. Voor de dijkdichters waren eigenlijk al mijn gedichten op rijm. Nu niet, altijd meer.
2: Ja. Heb je nog een gedicht voor ons?
1: Ja, ik heb ook, en dat was weer geïnspireerd ooit jaren geleden door toen de stadsdichter Peter Nak. Mm-hmm. En die zei, ik had hem een keer gesproken en toen zei hij, dus in de bibliotheek is er iets met haiku's en misschien vind je dat leuk. En dat had mij zo geraakt dat ik heb in diezelfde week, heb ik volgens mij iets van 17 haiku's en senru's geschreven. Oh. En ging helemaal los daarop. En dat heb ik eigenlijk nog wel een tijdje volgehouden. En ook bijvoorbeeld weer een andere activiteit die er is. We hebben de Poetry Slam. Ik woon in Haven. En dat is dan ook in de Windhoek, daar in het buurthuis. Dus ik ben op één keer na alle keren ook geweest. Ik heb niet alle keren meegedaan. Maar daar heb ik toen ook op een gegeven moment heel bewust een keer voor gekozen om al mijn 6 gedichten die je dan inlevert als je meedoet. Mm-hmm. Om dat in de vorm van dan wel een haiku, een senro of een tanka te laten zijn.
2: Kun je ons wat laten horen?
1: Ja. Huisloos geboren. Heremietkreeft in de dop. Is als huis een strop. En dat was naar aanleiding van het feit dat een verhaal van een bioloog die in een documentaire liet zien dat heremietkreeftjes op een gegeven moment, omdat wij mensen zo'n schelpje zo mooi vinden en dat dan meenemen, dat die dan ergens een dop of een deksel of wat dan ook vonden. Mm. En dan in die dop kropen in plaats van een schelp, wat ze normaal lieten doen.
2: Mooi, mooi om al die variatie tussen al die dijkdichters te horen. Ja. We moeten snel door. Dankjewel, Marjolein. We gaan even naar een kort liedje luisteren. Hang on, Little Tomato.

0: Ja, Hang On Little Tomato van Pink Martini. Wat een leuke keuze, Joshua.
1: En over een leuke keuze gesproken.
0: Ja, ik wou net zeggen dat er nog iemand naast ons zit ook. Ja, we hebben er uiteindelijk 5, dus ja. Mark, jij mag ook nog even.
2: Goedenavond, ja. Hartstikke leuk dat ik
0: leuk, ben. Leuk ja. Dat je er bent.
2: Ja.
0: En wat doe jij bij de Dijkdichters?
2: 10 jaar lang ben ik bij de Dijkdichters nu en ik ben nu 3 jaar secretaris van de Dijkdichters.
0: Oh, een hele belangrijke.
2: Notulen maken en
0: belangrijk.
2: Af en toe wat activiteit stimuleren ja. En bijhouden wie er nieuwe leden willen zijn.
0: Ja.
2: En weer komen. We zoeken nog nieuwe leden. Dus als mensen zin hebben om te komen, kunnen zich melden bij mij. Markbroekmans@icloud.com. En dan kunnen we eventueel praten. Kunnen ze langskomen als ze dat leuk zouden vinden. Dus
0: nou.
2: We mogen nog 2 leden erbij krijgen. Dan hebben we een mooi aantal. We zitten nu op 12, willen 14 hebben.
0: Oké. Nou, ik wens jullie succes daarmee.
2: Ja.
0: En Joshua, jij had een...
1: Nou ja, we hebben natuurlijk het een en ander gehoord nu over de Dijkdichters, wat ze doen en verschillende activiteiten. Jij zou nog even een stukje, een tipje van de sluier van de toekomst oplichten.
2: We zijn net in Harderwijk geweest, wat heel erg leuk was trouwens.
1: Ja.
2: En ook bij het Stadsfestival in Lelystad. Daar zijn we goed voor de dag gekomen. Het was een goed georganiseerd festival in Harderwijk trouwens ook. Daar kwam Lelystad ook nog een puntje aan zuigen, denk ik. En op 17 oktober hebben we voor KWF een optreden in het Podium. Om 8:00 s'avonds, oprichter naar KWF. Dan doen diverse dijkdichters aan mij, onder wie Marjolein, Petra Meijne en ikzelf. En op 24 oktober in de Kunstuitleen, vanaf 3:00 in de Kubus. Dan aan de hand van allerlei kunstwerken brengen wij daar gedichten. En dat is dus ook leuk om te bezoeken. In de Kubus dus, op 24 oktober.
1: Leuk, dan nog even een stukje poëzie nieuws.
2: Ja. En volgend jaar komen we waarschijnlijk met een bundel waar veel leestellingen aan mee kunnen gaan doen. Daar kan ik een tipje van de sluier oplichten, maar niet veel. Want in oktober gaan we er verder over praten. Dat is een jubileumbundel voor 60 jaar Lelystad. Dus dat is wel erg leuk.
0: En dat is niet alleen over van de Dijkdichters, maar over alle...
2: De Dijkdichters initiëren dat en trekken dat breder.
0: Oh,
2: dat is de bedoeling.
0: Oké. Ja. En dat is volgend jaar?
2: Dat zou volgend jaar zijn, ja.
1: Mooi. Als mensen meer willen weten van de Dijkdichters, hoe komen ze?
2: www.dijkdichters.nl.
1: Kijk.
2: En dan kunnen ze de website bezoeken. Ze kunnen ook met mij contact opnemen voor eventueel lidmaatschap en het inleveren van gedichten.
1: Ja.
2: En het bezoeken van de bijeenkomsten in de Brink in Lelystad in de Boswijk. markbroekmans@icloud.com.
1: Ah ja. Maar wat kost een lidmaatschap trouwens?
2: Nou, dat valt erg mee. Even uit mijn hoofd. Ik dacht zo'n... €40 per jaar. We gaan naar 50.
0: Per jaar.
2: Okay. Ja. Maar het zijn aardig wat bijeenkomsten. 2 per maand. Dus het zijn 24 bijeenkomsten. Dus je moet wel wat tijd hebben. En je moet ook de gelegenheid hebben om af en toe eens voor te dragen. Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Ja. Voor ons.
1: Precies. Ja. Want het
0: en
1: gaat
0: mee te doen aan diverse...
2: activiteiten zoals openingen, exposities, orkesten die met ons samenwerken. Ja, precies. En dergelijke.
1: Het gaat om de poëzie. Je hebt ook wat meegenomen, Mark?
2: Heb ik ook, ja. Het eerste gedicht heet Boven Water. Mijn geest raakt van pijn doortrokken. De huid wordt op de proef gesteld. Eens een vriend, maar nu een vijand. Geestelt de ploert met kracht het land. Een dijk verkruimelt waar we bij staan. De oude zee wordt niet getemd. De wind steekt op in een orkaan. Verkeer raakt zoetjes aan, gestremd. Buiten adem vecht ik verder tegen de zwaarte van de lucht. Leven toont zich als een drama. Vanaf een terp weer klinkt mijn zucht. Alles willen we boven water halen. Door de roerigste tijden heen. Leed voorkomen onder zon en maan. Opdat land en water vredig samengaan. Dat is 1.
0: Dankjewel.
2: Jullie willen nog meer horen? Nee?
1: Ja, we geven iedereen de gelegenheid om in ieder geval 2 te doen. Als je toch eentje hebt, zeg
2: ja. Ja, overuren. Het gaat over de zon. Ook de zon is wel eens moe. Moe van het schijnen. Dan moet de hemel huilen, willen we allemaal schuilen. Ook de zon is wel eens moe. Moe van warmte geven, dan rust de zon wel even. Neemt de bewolking toe. Ook de zon heeft wel de pest in. Dan is die helemaal verdwenen. Kleurt de lucht loodgrijs, rolt de donder, zwelt het ijs. Dan na een week vakantie, om wat tot zichzelf te komen, breken haar zonnestralen door. Mogen wij in zonlicht dromen. Neem de zon dus niet voor lief. Ook de zon die heeft haar kuren. De aarde kan nemen en geven, maar Maar de zon maakt overuren.
1: Nou. Zeker waar. Leuk. Ja. Zijn er nog dingen die je wilt vertellen over de dijkdichters die we nog niet genoemd hebben?
2: We 3 jaar, 20 jaar bestaan. Hè?
1: Kijk.
2: En er zijn natuurlijk veel meer dingen te vertellen. Het is gewoon
0: dat is gezellig... heel belangrijk, maar dat moet iedereen even opschrijven.
1: Dus. Ja, zeker. Nou, dan gaan we...
2: Het is een gezellige club en we doen heel veel. Dat merk je wel. Ja. Door de jaren heen. En dat willen we ook zo houden. Dus die buffer moet worden verbreed. En daar is het belangrijk dat er inderdaad ook nieuwe leden bij komen.
1: Hm. Kijk eens.
0: Nou, ik wens jullie veel succes daarmee. Nou ja, ook veel plezier erin.
2: Plezier heb ik sowieso wel. Ja. Bezig met een nieuwe bundel. Die komt volgend jaar weer uit. Dus het gaat heel leuk.
0: Oké.
2: Ja.
1: Mooi, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: We gaan zo meteen door naar Derya Uzun met het gedicht van de week. En eerst luister nog even naar Still Crazy, Intermezzo.

0: prachtig, hè?
1: Oh ja,
0: ja, heb jij uitgezocht, hè? Jij. Wauw, intermezzo met Still Crazy. Nou, het was ook nog a cappella, ik vond het heel knap, ja.
1: En met Still Crazy, dat is maar een klein bruggetje.
0: Ja,
1: een
0: klein bruggetje.
1: Ja. Nou, Derya, welkom ook bij de Dinsdagavondsalon. Ja, radio gaat alles snel, dus we hebben niet zoveel tijd. Sorry daarvoor. Nou ja, goed, veel poëzienieuws. Surf daar vooral gewoon eventjes naar de Facebookpagina van de Dinsdagavondsalon. Kom je het allemaal weer tegen. Het gedicht van de week, laten we daar gewoon maar direct mee aftrappen. Dan hebben we dat maar vast gehad. Dat bedoel ik heel positief voor.
2: Ja, ik dacht het al. Ja.
1: Het gedicht van de week wordt gepubliceerd op de website van Radio Lelystad met een sprekende foto van Derya erbij. Welk gedicht heb je uitgezocht voor ons?
2: Pier en Horizon heet het. Geschreven voor het kunstwerk van het landschapsfestival waar ik aanwezig was. Van dit, ja, het was de 10e editie, de afgelopen Land Art Festival.
0: Okay.
2: Het was voor mij het hoogtepunt van het jaar. Maar daar vertel ik zo meteen anders wel over. Mm. Het kunstwerk heet ook Pier en Horizon. En mijn gedicht heet ook Pier en Horizon. Ik bleef bij het origineel.
0: Ja.
2: Ja? Dan begin ik.
1: Yes.
2: Pier en Horizon. Wij trokken lijnen door het water. Recht als een besluit, vast als beton. Wij maakten land, maar het water maakt de tijd. Onder iedere akker ligt een golf die zich herinnert. Wij dachten het water te temmen. Echter, het water leerde ons bewegen. De storm vuilde bomen, het meer gaf ze een tweede leven. Nu bewegen zij, gedragen door wind en stroming, tussen gisteren en morgen. Hier ontmoeten land en water elkaar niet als tegenpolen, maar als verhalen die elkaar blijven schrijven. Wat de storm vuilde, draagt nu de horizon. Wij maakten land, het water maakte tijd. Daartussen groeit een horizon. En die kiest geen zijde. Niet die van het land, niet die van het water. Alleen wie blijft kijken, ziet hoe ze elkaar raken.
1: Vind ik een prachtige slotzin. Ja. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Heel mooi.
1: Zat je daar bij dat stukje Lentart?
2: Ja, het was echt een belevenis. Ik ken natuurlijk wel wat Lentart stukken in heel Flevoland. Maar in Noordoostpolder, daar is het toch wel een beetje geconcentreerd. Het is gemaakt door Paul de Kort al in 2016. En het plekje heet Krachenburg. Ja, daar moet je maar toevallig zijn, hè, en kennen. En dus ik kende het niet. Ik ging googlen, ik ging erover lezen. En het is op plaatjes is het al heel mooi. Maar als je daar bent, op de dijk, en je ziet die boomstammen meebewegen. Ze zijn vastgebonden aan palen, maar je ziet ze bewegen langs een pier. Dus aan beide kanten. Het is een prachtig schouwspel eigenlijk. Maar dat verhaal erachter. Dus Paul de Kort was er zelf ook. Maar ook Geert Pruiksma. Die vertelde over het kunstwerk. Mm-hmm. Die nam ons mee hoe de kunstenaar eigenlijk op het idee kwam. En hij liet zich inspireren door een kunstwerk van Piet Mondriaan. Het schilderij heet Pier en Oceaan. Als je het ziet, dan kan je het vast wel herkennen. Ja. Dat lijkt er zo op. En ja, het was echt zowel leerzaam, genieten. Leuke mensen die erop afkwamen. Gezellige ontmoetingen, leuke ontmoetingen. Ja, het was echt een geweldige dag, maar ook heel leerzaam. Ja.
1: Het is mooi, dus denk je dat het niet alleen maar gedichten schrijven en elkaar luisteren, maar je gaat er ook op uit en je leert
2: ik
1: over.
2: Dus Paul de Kort, toen hij daar een kunstwerk wilde gaan maken, zag hij op plattegronden een soort een dijk dat verscholen lag. Het heet, moet ik even spieken, een strekdam van 6 kilometer. Ja. Dus dat was verbonden aan het vasteland van Geenemuiden. Maar dat was dus ingepolderd. En hij liet zich daardoor dus inspireren. En hij maakte een lange pier met die bewegende boomstammen. Dus je moet het maar net weten. Mm-hmm. En dat verhaal erachter, dat kom je bij zo'n Land Art Festival erachter. En dan krijg je toch meer waardering voor al het werk. Daarvoor al een stukje historie. Dan denk je, Flevoland, hoeveel historie heeft het? Maar ja, die heeft hij dus wel. Het was verbonden aan een kunstmatig eilandje met een een soort, een lichtwachtershuisje.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is er nu niet meer. Mm. Maar hij heeft dat een beetje in ere hersteld. Ja, prachtig om dat te leren en te zien. En,
0: dus het waren echt bewegelijke bomen?
2: Boomstammen, ja. Die bewegen, die zijn met touwen of ja, ik weet niet, met iets zijn ze ja, aan palen. Dus die bewegen mee met de golven, zeg dat maar, de wind. Er is heel veel wind daar.
0: Ja.
2: Dus een heel mooi schouwspel. Ja.
0: Dat lijkt me inderdaad een
2: indruk. Ja, maar je moet het een keer zien. Dus ja, ga allemaal naar Krachenburg.
0: Ja, ja. Op naar Krachenburg.
2: Ja, ja.
1: Nou, we praten het programma gewoon door tot het nieuws, denk ik. Heb je nog een gedicht voor ons?
2: Ja, als jullie willen, blijf ik bij het thema water. Dus heb ik nog een gedicht. Het heet Waar de rivier zwijgt.
1: Yes.
2: Er bestaat een rivier, op geen enkele kaart bekend. Ze stroomt onder namen, onder herinneringen, onder de plaatsen waar we ooit dachten thuis te zijn. Wie haar vindt, hoort geen water, maar stemmen van sterren die al lang zijn uitgedoofd. Ik volg haar zonder voetstappen achter te laten. De mist kent al mijn gezicht. De maan spreekt immers mijn vergeten naam. Aan de overkant wacht er geen antwoorden. Alleen een boom die zijn wortels in de hemel draagt. En vogels die zingen in een taal die alleen een zwijgend hart begrijpt. Misschien ben ik nooit verdwaald. En misschien was de rivier altijd al onderweg naar mij.
1: Mooi. Zo. Dankjewel, Dania. Ja, dankjewel, Dijkdichters. Dit was de Dinsdagavondsalon. Ik zeg tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgde een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en de Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur.